0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Dit is Hallo Kids Radio in de ochtend. Opstaan met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. En vandaag is het alweer woensdag.
2: Ja, vandaag is het alweer woensdag, wat leuk zeg. En ik zit even te kijken, maar het is vandaag een bijzondere dag. Het is namelijk de dag van de apfelstrudel.
3: Ah ja, maar dat is toch niet Nederlands? Dat is, wat is dat eigenlijk? Duits? Oostenrijks? Zwits? Geen idee.
2: Ja, nee, dat is het goede antwoord zat er tussen. Het is Oostenrijks. Het is een typisch Oostenrijks gerecht. Het is eigenlijk, ja, als je het heel flauw moet zeggen, het lijkt een beetje op een appeltaart. Het is heel dun.
3: Ja, maar dan wel warm, toch? Ik bedoel, ik ken niemand die een appeltaart in Nederland warm eet. Jij wel?
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad warm. En het is, het is een dun laagje strudeldeeg met een vulling van appel en rozijnen. Nou, dat zit natuurlijk ook in de appeltaart die wij kennen. En het komt natuurlijk uit Oostenrijk. Ja, het is de lekkernij van Oostenrijk. Maar eigenlijk stamt het weer af van de Turkse baklava. Hey.
3: Ja, want ja, nou ja, goed, aan de andere kant. Ik zit even te denken, maar Oostenrijk is niet per se een land waar ze heel veel appelbomen hebben, toch? Als ik aan Oostenrijk denk, dan denk ik aan skiën, dan denk ik aan sneeuw. Dan denk ik aan Milka en chocolade. Nou goed, dan denk ik daaraan.
2: Ja, dat snap ik
3: niet
2: op
3: aan appels.
2: Wel. Nee. Nou, dan weet je dat eventjes. Dus misschien kun je er wat mee bij de ontbijttype straks om kwart over zeven.
3: Ik zal eens even nadenken. Goed idee. Goed.
2: Ja. We gaan snel beginnen, want we hebben een Scoola vakantieboek weg te geven. We
3: Absoluut.
2: Hebben de platenkast en nog veel meer. Dit is Opstaan met Arnoud, met Mayoni.
3: En vandaag als allereerste met Kinderen voor Kinderen.
1: Daar zijn we weer. Doe de warming up.

0: Chiki, what's up? Yo, wie is dit erbouw
1: weer? Geen ziek waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, op gerust van de bank.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen liep Klein Duimpje zich weer eens op te winden omdat hij zo klein is.
1: Klein? Ik heb er genoeg van. Ik ben overal te klein voor. Te klein om appels te plukken. Te klein om met Langnek te praten. En zelfs te klein om verliefd op te worden. Bah!
2: Wil jij zo graag groter zijn?
1: Engert, je laat me schrikken.
2: Rustig maar. Ik doe niks. Wil je zo graag groot zijn?
1: Natuurlijk.
2: Voor een kleine tegenprestatie kan ik je wel helpen.
1: Helpen? Jij?
2: Luister, ga 50 kilometer rennen zo hard als je kunt.
1: Daar groei je toch niet van?
2: Wil je nou groeien of niet?
1: Ja.
2: Hier, ga tegen deze paal staan.
1: Oké.
2: Kijk, zo groot ben je nu.
1: Zo klein bedoel je?
2: Hup, rennen.
1: Nou ja, een stukje rennen kan geen kwaad. Dat was 50 kilometer. En nu?
2: We gaan meten. Zo.
1: Ben ik nu al gegroeid?
2: Het is echt een heel goed trainingsschema. Maar we gaan door. Druk je 100 keer op.
1: Ik wist niet dat jij het tot 100 kon tellen. Ja. Nou, vooruit.
2: Achtennegentig, negenennegentig, honderd. Tijd voor een meetmomentje. Kijk.
1: Ben ik echt al zo'n stuk gegroeid?
2: Dat zie je toch? Mijn methode werkt perfect. Maar...
1: Wat maar?
2: Het is tijd voor het volgende onderdeel. Groeipillen. Maar daar wil ik iets voor terug.
1: Zeg het. Alles wat je maar wil.
2: Mooi. Vanavond, als het donker wordt, stuur je Roodkapje naar het kasteel. En niet zeggen dat ik er ook ben.
1: Dat kan ik niet doen. Roodkapje is mijn vriendin.
2: Ja, ja.
1: Je gaat er vast opeten.
2: Ik beloof je, ik doe haar geen kwaad.
1: Ik geloof je niet. Nou, vooruit. Als je haar iets doet, krijg je spijt. Geef hier die pillen.
2: Denk eraan. Vanavond, als het donker wordt, hier zijn de pillen. Meteen doorslikken, niet opkouwen.
1: Ik ga erover nadenken. Roodkapje, zie je iets aan mij?
3: Nou, nee, niets.
1: Niets?
3: Helemaal niets.
1: Ik ben gegroeid.
3: Nee joh, je komt nog steeds op mijn middel. Kijk maar.
1: Die misselijke wolf heeft me dus beetgenomen. Dan zullen die groeipillen ook wel nep zijn. Ik zal hem krijgen. Hé, ik heb een idee. Luister. Vanavond gaan we naar het kasteel. Lamp staan.
3: Dus niet ik, maar jij gaat vanavond naar het kasteel.
1: Precies. Zorg jij voor een lantaarn?
3: Ja, is goed.
2: Waar blijft ze toch? Ik heb trek.
1: Die groeipillen werken goed, hè, Wolf?
2: Ja.
1: Een beetje te goed zelfs. Zie je wat er gebeurd is? Ik ben gegroeid.
2: Ja.
1: En niet een beetje. Ik groei nog steeds.
2: Ik wist niet dat mijn pillen zo goed werkten.
1: Ik word nog groter dan de reus.
2: Ja.
1: En zelfs sterker. Ik kan je met mijn pink omduwen.
2: Klein Duimpje.
1: Klein? Klein? Ja, was ik maar klein?
2: Ja,
1: ik heb zin om jou te slaan, je te vermorselen, je een lesje te leren dat je nooit meer vergeet.
2: Alsjeblieft, Klein Duimpje. Ik bedoel Groot Duimpje. Doe me geen kwaad, ik laat Roodkapje voortaan met rust. Laat me alsjeblieft gaan.
1: Zeg me na, ik zal Roodkapje nooit meer lastigvallen.
2: Ik zal Roodkapje nooit meer lastigvallen.
1: En haar helpen als ze in nood is.
2: En haar helpen als ze in nood is.
1: En ik ben een waardeloze watjeswolf.
2: En ik ben een waardeloze watjeswolf.
1: En nu wegwezen.
2: En nu wegwezen.
1: Zo, van die wolf hebben we voorlopig geen last meer.
0: Zo zie je maar weer. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. De wolf heeft zijn lesje wel geleerd. En Klein Duimpje zal... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een

0: Dat was een heel bekend liedje, de Hokey Pokey. Echt zo'n liedje wat je straks weer regelmatig gaat horen op de camping. Maar ja, voordat je bij de camping bent, hoor je hem eerst nog een paar keer bij ons.
1: Hallo Kids Radio.
2: Ja, de camping. Oh, dat is leuk om weer naartoe te gaan in de vakantie. Ja. En we zijn vorige week begonnen met de Go Kids Zomer Provincie Tour. GoKids.nl, dat is de leukste website voor alle leuke uitjes in Nederland. Hè. En deze week, Mayoni, hadden wij besloten om in Brabant te blijven.
0: Ja, allerlei leuke tips uit Brabant. Want ja, weet je, tuurlijk, we kennen allemaal de Efteling, maar er is nog veel meer te doen.
2: Nou, zeg dat wel. We hebben het al gehad over Dierenpark Ziso en het prehistorisch dorp in Eindhoven. Maar nu gaan we naar Oorschot. Ik had het gisteren al verklapt. We gaan naar Doeboerderij De Steenuil.
0: Dat ken ik niet. Wat kan je daar doen?
2: Nou, ik ken het ook niet. Maar het is een unieke boerderijbeleving het hele jaar rond. Dus je kan er altijd naartoe met een binnen- en een buitenspeeltuin. En ja, er is daar van alles te ontdekken. Over de natuur, over de dieren. En je kan er ook nog spelen. En je had het net over de camping. Nou, daar is daar ook een camping.
0: Oh joh. Oh, dat is handig. Heb je alles in één.
2: Alles in één. En tijdens de schoolvakanties, dus dat is in wanneer is het? Een beetje juli en augustus, dan hebben ze nog extra veel activiteiten voor kinderen. Dus een hele leuke tip in Brabant, in Oorschot. Is altijd een beetje gek, moet je even opletten. Want Oorschot schrijf je met OI. Dus eigenlijk Oierschot.
0: Ja.
2: Maar we zeggen Oorschot. En het heet dan Doeboerderij De Steenuil.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
3: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
2: 1, 2, 1, 2, 3, kom aan.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Ja, we zijn van alle markten thuis. We draaien namelijk muziek voor de jonge kinderen. Hè, Jokie en Jet, wat je net hoorde. Daarvoor hoorde je weer een liedje uit de top 40. Daarvoor weer Dirk Schelen. We hebben ook al Kinderen voor Kinderen gehad. Stay tuned. Wat dat betreft hebben we een hele goede mix. En we hebben zelfs in die mix ook nog een beetje... Ja, dat noemen we dan een soort van muzikale opvoeding. Sesh, een kleine tijdreis.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Want daar is jouw platenkast weer voor, hè Arnoud?
2: Ja, zeker. En we hebben het deze week over een van de grootste artiesten aller tijden. Namelijk Elvis Presley.
0: Ja. En
2: vergeleken met gisteren hebben we een best wel nieuw liedje van Elvis Presley.
0: Oh.
2: Want we gaan naar 1962.
0: Nou, dat is toch nog steeds best wel oud?
2: Ja, dat is nog steeds heel oud. Dat is nog steeds 64 jaar oud. Maar gisteren hadden we liedjes die waren nog ouder.
0: Ja, dat is waar. Ja, oké. Heb je de punt.
2: Nou, dit is zozeer een rockliedje wat ik heb uitgekozen. Maar een beetje een swingliedje. En ik ga even de eerste regels voorlezen. Dat is grappig. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright in early next morning, he brought my letter back. Dus wat hij eigenlijk zingt is... Ik gaf mijn brief mee aan de postbode.
0: Ja.
2: Die stopte hem in zijn grote zak. En de volgende ochtend zag ik de postbode weer. En toen stond hij daar weer met diezelfde brief. Return to sender. Dat betekent terug naar... de eigenaar of terug naar degene die de brief verzonden heeft. Dat kan wel eens gebeuren, hè, als het adres verkeerd is of de naam is verkeerd.
0: Of iemand is verhuisd, gebeurt ook wel eens.
2: Ja, maar in dit geval stuurt hij het dus naar een meisje. En dat meisje wil die brief niet lezen. Dus die heeft hem weer zo teruggegeven aan de postbode.
0: Ja.
2: Dus, en dan gaat hij weer opnieuw sturen en dan komt hij weer terug. Nou, zo gaat het maar door. Een hartstikke leuk liedje, een van de grootste hits van Elvis Presley. Hoor je nu op Hallo Kids Radio. Dit is Return to Sender.

0: nieuwste liedje van Luna Sabella hoor je natuurlijk op Hallo Kids Radio. En niet alleen hele leuke liedjes, maar ook toffe prijzen die je kan winnen. En deze week zijn we eigenlijk al een klein beetje in de vakantiestemming.
1: Ja, met het Scoola vakantieboek natuurlijk.
0: Ja, en dat Scoola vakantieboek kan je de hele week winnen. We hebben er al 2 weggegeven en vandaag is het dag nummer 3. En elke dag doen we dat met een rekenvraag. Want ja, weet je, met Scoola kan je natuurlijk zorgen dat je van alles nog wat leert. Hè? Over spelling, over aardrijkskunde, over rekenen. Dus ja, dan willen we wel even weten of je er al een beetje goed in bent.
1: Nou, dat boek kun je vandaag winnen voordat je nog naar school gaat. Hartstikke leuk, maar dan moet je wel wat voor doen. Marjoni heeft een rekenvraag bedacht.
0: Ja.
1: En nou, daar komt hij. Let goed op.
0: Oké, komt hij, hè? Is niet zo heel moeilijk, maar we doen elke dag een andere tafel. En vandaag zitten we in de rekensom. Hoeveel is 3 keer 5? Dus ja, nog een keer.
1: Ja, dat kan dus de tafel van 3 zijn, maar ook de tafel van 5.
0: Ja, dat maakt het misschien wel wat makkelijker daardoor. Maar de vraag is dus, hoeveel is 3 keer 5? En we hebben dit keer geen ABC, dus we willen dat je het helemaal zelf uitrekent. Maar je mag wel een beetje hulp vragen bij papa en mama. Hè? Dat vinden we oké.
1: Dat is dus de vraag. De vraag is, hoeveel is 3 keer 5?
0: Ja.
1: Als je het weet, doe dan mee via hallokidsradio.nl. Dat is onze website. Daar klik je op het plaatje win. En dan kun je daar je naam invullen, je telefoonnummer en het goede antwoord. En dat telefoonnummer, dat hebben we natuurlijk nodig. Want de winnaar willen we altijd even bellen.

0: 3, 2, 1. De Dino Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino Trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Het is 7:05. Goedemorgen, dit is de ochtendshow met Arnold en Mayoni. Het is woensdag.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Ik heb net eventjes tijdens de liedjes even zitten bladeren door dat vakantieboek van Skoola wat we deze week weggeven. Ik dacht even kijken of ik het zelf eigenlijk allemaal nog wel weet. Arnold, ik ga jou even een vraag stellen. Let op, hè. Die zit in een van de quizjes over Australië. Zit erin, hè? In het vakantieboek. Oké, okay, komt-ie. Welk buideldier kan in een boom klimmen?
2: Een koala.
3: Oh, heel goed. Ja, ja, ja, die heb je goed. Oké, okay, doen we er nog even eentje. En welke taal spreken ze in Australië?
2: Engels.
3: Ja, de andere opties zijn Duits of Spaans, dus dat klopt niet. Inderdaad, Engels. Nou, Arnold, dan kan jij dit boek ook.
2: Ja, dat is goed. Ja, maar dit leek een beetje een strikvraag. Want
3: ja.
2: Dat is hetzelfde als dat je zegt, wat drinkt een koe?
3: Melk? Nee, zie maar.
2: Nee, ja,
3: water.
2: Zie je nou.
3: Oh, stom.
2: Zo, nou had ik je toch even te pakken.
3: Ja.
2: Het is inderdaad woensdagochtend. We moeten het straks even over de zomerhits hebben van dit jaar. Want dat liedje wat we net draaiden, Magnetic, dat is een onverwachte liedje. Die staat op nummer 2 in de hitlijst.
3: Ja.
2: En dat kan zomaar even de zomerhit van dit jaar worden. Maar ik heb er nog meer. En we moeten het zo meteen over voetbal hebben. Want ik zat gisteravond toch wel even te kijken. En ja, ik ben niet de grootste voetbalfan, maar het is toch wel spannend. Frankrijk-Senegal. Nou, we hadden natuurlijk Nederland tegen... Nee, we hadden Curaçao tegen Duitsland.
3: Ja.
2: Toen hadden we... wat was dat nou ook weer? Toen hadden we Spanje tegen Kaapverdische eilanden. Dat was ook moeilijk. En Frankrijk moest tegen Senegal spelen.
3: Mm-hmm.
2: En die had het ook weer moeilijk, hoor.
3: Oh, jee,
2: ja,
3: toch.
2: Ja, ja, ja, ja. Dus uiteindelijk heeft Frankrijk wel gewonnen. En we gaan het over Argentinië hebben. Daar is iets bijzonders gebeurd. Maar dat hoor je...

0: Ja, daar heb je helemaal een groot voetbalveld. Hè? Als je op een boerderij woont, heb je vaak allemaal van die weilanden om je heen. Vaak ook met gras. Niet altijd dat er koeien in staan. Daar kun je nog eens een goede voetbalwedstrijd spelen.
1: Ja, het is natuurlijk normaal koeien lopen. Want dan ligt het voetbalveld ook vol met koeienvlaaien.
0: Ja, dat is waar. Ja. Maar goed, aan de andere kant wel een mooi oefenveld.
1: Ja, dat zeker. Hey, voetbal. Ja, ik zei dus gisteren al eventjes. Je ziet dat de grote landen, die hebben best wel moeite met de kleine landjes. En dat maakt het ook wel spannend natuurlijk. Nou, gisteravond, toen was uiteindelijk Argentinië, die moesten spelen. Mm. Nou, als je het hebt over de grote landen, zeggen ze vaak toch Duitsland, Frankrijk,
0: Spanje,
1: Portugal en ja, Argentinië, dat is toch wel het voetballand ter wereld. En daar speelt natuurlijk, nou zeg het maar,
0: Lionel Messi, zijn laatste keer, hè? Laatste WK heeft hij aangekondigd.
1: Ja, zijn laatste WK. En hij mocht spelen. Hè? Mm-hmm. De bondscoach bepaalt dat. En hij heeft gescoord. Ja, hij scoorde in de 17e minuut. Huppakee, ging die bal er zo in. En toen was het de 60e minuut en toen werd er weer gescoord. Weer door Lionel Messi. Ja. En toen was het bijna afgelopen. En toen

0: Hij heeft een hat-trick gescoord. Dus dat betekent dat hij 3 doelpunten heeft gescoord als enige speler.
1: Oh, dat is nog nooit iemand anders gelukt dus. Oh.
0: Nou, niet op die manier. Dus dat is natuurlijk wel bijzonder. Hè? Dus als iedereen zegt, ja, deze meneer is zo goed. Ja, dan maak je dat ook wel waar natuurlijk. Hè?
1: Ja, helemaal. Als je laatste ronde is. Ik denk dat Lionel Messi heeft gedacht, weet je wat, we gaan er dan ook echt uit met een knaller.
0: Ja, of dat hij nu denkt, ja, maar wacht even, de volgende keer wil ik ook nog een keer
1: mee
0: doen.
1: Ja, want laten we eerlijk wezen. Cristiano Ronaldo doet dit jaar ook mee voor Portugal. Die heeft inmiddels ook gezegd dat het zijn laatste WK is. Maar dat zei hij de vorige keer ook. Dus ja, je weet het nooit natuurlijk, hè?
0: Nou, is het te hopen, zeg maar, dat Nederland niet tegen Argentinië moet? Want ja, ik weet niet of je dat nog weet. Maar de laatste keer dat Nederland tegen Argentinië speelde, toen kreeg Wout Weghorst, die speelt bij Nederland, die kreeg het een beetje aan de stok met Lionel Messi. Die kreeg een beetje ruzie. Oh, weet je dat nog?
1: Ja, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat iedere keer als wij met Nederland tegen Argentinië moeten, volgens mij hebben we in al die tijd op het WK altijd verloren van Argentinië, ja, als dat de bedoeling was.
0: Ja, nee, maar toen maakte Messi, die maakte zo'n gebaar. En Wout Weghorst, Nederlandse speler, van, ja, wie ben jij nou helemaal? Want ik ben Messi. Dus nou goed, maar laten we het daar niet meer over hebben. Maar toch wel bijzonder. Ja, dit is ook sport natuurlijk. Dus iedereen die smult ervan. 3-0, dus Argentinië, die gaan goed. Come on.

0: een klein liedje erachteraan doen. Maar dat viel tegen, dus toen werd het uiteindelijk toch Shakira. Ja, ja, daar heb je het. Ene land is daar beter in het maken van muziek dan het andere land. Zij zijn vooral goed in voetballen.
1: Dat is waar. Nou ja, kijk, Brazilië, daar komen wel wat hits vandaan. Ja. Argentinië weet ik even niet. Maar ik vind het wel een leuke. Ik ga eens even op zoek.
0: Ja, nou goed. Dan gaan wij ondertussen door naar de ontbijttip, want dat moet ook gebeuren.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ik heb een lekkere ontbijttip. Want Arnold, jij zei het is vandaag appels... Hoe noem je dat dan? Appelstrudel? Zeg ik dat goed? Appelstrudeldag?
1: Het is vandaag appelstrudeldag. Ja, dat klopt.
0: Moeilijk woord.
1: Ja.
0: Ja, nou goed. Dat is een heel lekker... Nou ja, laten we het even noemen. Een soort gebakje, snackje uit Oostenrijk. Nou ja, om dat nu 's ochtends te gaan maken, dat is misschien een beetje veel suiker. Maar ik zat te denken, kijk, ik kan er natuurlijk wel een beetje rekening mee houden. Want ik bedoel, ontbijt met appel, ja, dat bestaat best wel veel.
1: Ik zit meteen aan appeltaart te denken, maar dat kan natuurlijk niet.
0: Nee. Dan zeg ik net een appelstrudel, dan kan niet, er zit veel suiker in. Dan ga jij zeggen, dan doen we een appeltaart.
1: Zeg ik toch ook. Ik zeg alleen het eerste keer wat ik... Nou goed, vertel, wat gaan we doen?
0: Nou, we hebben sowieso een appel nodig. In dit geval trouwens belangrijk de rode. Die smaakt namelijk een beetje anders dan de groene. Nou vond ik zelf vroeger als kind altijd de groene lekkerder. Vond mijn moeder altijd heel onhandig, want die had altijd van die rood-gele appels nodig. Voor bijvoorbeeld in het eten, voor 's avonds of met het bakken of wat dan ook. En dan hadden we altijd één of twee groene op de fruitschaal liggen. Die waren dan speciaal voor mij. Maar die appels, die groene kan je natuurlijk gebruiken, maar die zijn wat zuurder. En in dit geval hebben we dus de rode nodig. Nou, wat gaan we maken? We gaan appeltjes in de oven stoppen. En dat is natuurlijk hartstikke lekker, maar... Appeltjes, als je die warm maakt, dat wordt wel heel erg heet. Vooral op je tong, dus let daarop. Want als je dan te snel gaat eten, ja, dan heb je echt kans dat je je tong verbrandt. En dat is natuurlijk niet lekker. Dus je mag eerst eventjes de appel gaan schillen. Die schil hebben we nu namelijk niet nodig. En zorgen dat het als het ware... hoe noem je dat? Een soort dunne plakjes zijn, maar dan wel rondjes. Dus eigenlijk moet je eerst voorzichtig het klokhuis eruit halen. Dan heb je van die speciale gereedschapjes voor, dat je het klokhuis er zo uit kan duwen. Dus dat je eigenlijk alleen nog een cirkeltje overhoudt, geschild, met een gat erin. Nou, is wel te doen, toch?
1: Ja, dat is zeker wel te doen.
0: Dat is wel te doen. Kijk, het kost wat langer de tijd natuurlijk dan als je gewoon een appel 's ochtends eet als ontbijt. Maar goed, we zijn er nog niet. Nee, want we hebben namelijk die appel nodig. Die gaan we straks in een soort ovenschaal leggen. Maar we hebben ook een beetje pannenkoekbeslag nodig. Niet zoveel, maar een klein beetje. Dus dat maak je gewoon op de manier zoals je gewend bent. Hè, met een beetje melk en een beetje ei en de pannenkoekmix. Nou, dat hussel je even door elkaar in een kom. En dan doe je dus eerst die pannenkoekmix voorzichtig in de schaal gieten. De helft trouwens, belangrijk. Dan leg je alle plakjes appel erin. En dan giet je het laatste mengseltje van de pannenkoeken er weer overheen. Beetje kaneel eroverheen strooien. En dan gaat die in de oven. Ongeveer 10 minuutjes. En dan is je appel ontbijtje klaar. En ja, dit is toch gezonder, want hier zit geen suiker in.
1: Ik word er helemaal vrolijk van. Wat een leuk gerechtje, Mayoni.
0: Ja, het is wel een gerechtje trouwens. Daar zit ik me nu te bedenken. Wat je wel met meerdere mensen moet eten. Want als je dit helemaal op gaat eten in de ochtend. Zo, dan hoef je de rest van de dag niks meer te eten. Denk. Dan zit je hartstikke vol.
1: Ja, dat snap ik ook. Nou goed, bakkers klaar. Bakken maar.

0: Shakira met Zoo op Hallo Kids Radio. Arnoud, weet je nog dat jij gisteren nog zei, ja, die komt uit Mexico.
1: Ja, nee, ja, nou ja, oké, maar ik zat wel in de buurt, toch?
0: Ja, je zat in de buurt. Ze komt uit Colombia. Nee, maar want we hadden het namelijk net even over het Argentijnse voetballen. Lionel Messi, nou ja, die kent natuurlijk iedereen. Maar ik ben even gaan opzoeken. Ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n grote andere, nou ja, grote namen. Ja, die zijn er wel wat uit Argentinië, maar bijvoorbeeld niet in muziekland. Ik dacht, oh, dat is leuk, kunnen we even een Argentijnse

0: K3 met Disco Oma. Die was aangevraagd. Maar ik kreeg daarna nog een ander berichtje waar ook een liedje van K3 werd aangevraagd. Maar Arno, dit is wel een bijzonder verhaal. Het is namelijk het liedje Blub, ik ben een vis, wordt aangevraagd door Angelo en Stefano. Want hun vader gaat vandaag helpen met het nieuwe haringseizoen.
1: Gisteren, dat was wel grappig. Dat is altijd een heel ding. Hè? Dan wordt het eerste vaatje haring wordt aangeboden in Scheveningen. En kijk, ik ben allergisch voor vis. Dus ik doe even niet mee in dit geval. Maar goed, er zijn mensen die vinden haring heel lekker. Dat eet je dus rauw.
0: Dat is heel Nederlands, hè? Ja.
1: En dan pak je dus die vis aan die staart vast. En dan moet je je nek naar achter doen. En dan eet je dat zo op. Oeh, bah!
0: Ja, maar jij bent natuurlijk ook vegetarisch. Dus dat helpt ook niet mee, hè?
1: Nee, maar los daarvan, want ik weet toen ik klein was, heb ik ook wel eens haring gegeten. Maar het is apart, laat ik het zo zeggen. Maar goed, sommige mensen vinden het hartstikke lekker. En dan ook nog met uitjes erbij, hè? Dat is ook nou.
0: Ja, maar ik vind het wel heel cool hoor, Angelo en Stefano, dat jullie papa dus gaat helpen. Want ik heb dus echt geen idee hoe dat werkt. Ik bedoel, het haringseizoen begint, is altijd heel veel herrie natuurlijk in het nieuws. Maar zouden die mensen allemaal op bootjes gaan en dan zo'n hengel uitgooien van nou, kijken of ze happen, zeg maar.
1: Ja, dat is waar. En dan hoor je ook van of het een goed seizoen is, hè, of het vette vis is. Ja. En dat ik er een beetje allergisch voor ben, dan maakt er niks uit.
0: Nee.
1: Maar wat ze wel vaak zeggen is dat vis heel gezond is.
0: Absoluut, absoluut. Ja.
1: Nou, hebben we het alweer over eten. Het is bijna 7:30. We moeten straks gaan zingen voor de jarige. Maar we hebben natuurlijk ook nog Mayoni.
0: Even een tip,
1: ja. En ik moet even mijn draaiboek erbij pakken, want anders dan komen we niet goed uit. Zo.
2: Okay. Hallo,
1: Kids Radio. Ja, het is zo druk, want ik was ondertussen ook nog bezig met het uitzoeken van een Argentijns liedje. Nou, ik heb wat gevonden, dat hoor je zo meteen.
0: Ja, je kan niet alles tegelijkertijd doen, hè? Dat gaat niet.
1: Nee, hey, we zitten midden in de zomer uitjes. Ja, zie je, ik ga helemaal mis. Hoe gaan we dit doen, man?
0: De zomeruitjestip van Go Kids. Oftewel de Go Kids tip van de dag. Want zij zijn een hele leuke website die alles verzamelen in Nederland wat je allemaal wel niet kan doen. Gratis en betaald. Want je hebt natuurlijk verschillende plekken waar je naartoe kan.
1: Ja, dat is helemaal waar. go-kids.nl, daar vind je het wel. En het is de zomerprovincietour. We zitten deze week in Brabant.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn al in Oorschot geweest. We zijn in Eindhoven geweest. En nu gaan we naar Best. Ook een plaats in Brabant. En wat heb je daar? Daar heb je Dippidoo. Dat is een attractiepark.
0: Oh, altijd leuk. Ja. Daar ben ik vroeger ook wel eens geweest.
1: Het leuke is dat Dippidoo ook uitgekozen is als leukste uitje van Brabant. Nou ja, Mayoni, wij waren erbij bij die verkiezing.
0: Ja.
1: En toen zagen we ook dat ze er hartstikke blij mee waren bij Dippidoo. Ja. Wat heb je er allemaal? Even kijken. Ja, jij mag me natuurlijk ook in de reden vallen. Want jij weet, jij bent daar geweest natuurlijk.
0: Dippidoo heeft een hele leuke plek waar je lekker buiten kan spelen. Van die grote, van die grote springkussens vond ik altijd heel erg leuk. Maar je kan er ook binnen spelen. Dus eigenlijk een win-win wat betreft het weer.
1: Nou, ze hebben de ballenbaai, ze hebben de dwaalduin, de tuimelaar, inderdaad, de klauterkajuit, de dreumesbaai en de donutglide. Nou, dat lijkt me allemaal hartstikke leuk. Dippidoo dus. Ja, .nl. Maar alle informatie vind je gewoon op de website go-kids.nl. Dippidoo in Best dus. Het leukste uitje van Brabant 2026.

0: muziek van Pops op Hallo Kids Radio. En dan gaan we door met zingen.
1: Volgens mij is er hier iemand.
0: Nou.
1: Jarig.
0: Wat doe je nou, Arnoud? Je zit er helemaal doorheen.
2: Ja, sorry. Ja, normaal heb je bij de radio een kuchknop. Dan kun je even indrukken. Die heb ik ook. Kijk, dat is...
0: Maar waarom deed je dat dan net niet?
2: Ja, ik drukte op het verkeerde knopje. Oh, dus ja, dat ging even niet helemaal goed. De jarigen. Nou, we hebben iemand op onze kalender staan.
0: Mm-hmm.
2: Zat ik net even te checken. Maar die is pas 2 geworden.
0: Oh, ja. Nou ja, maar goed, dat kan. Dat vinden we helemaal niet erg. Ik bedoel, laatst hadden we ook mama Esmeralda van Fien. Die was ook 2, maar ze had ook gewoon lekker te luisteren. Dus wie is de jarige?
2: Nou, dat is Marie. Marie is 2 jaar geworden.
0: Kijk,
2: en Marie woont in Zeeland volgens mij.
0: Aha.
2: In Vlissingen. Nou, dat is vlakbij bij zee. Daar zullen ze misschien ook wel haringen gaan vangen. Nou, Marie nog niet natuurlijk, maar...
0: Nee, maar dat zou wel leuk zijn. Zeg Marie, van harte gefeliciteerd met jouw 2e verjaardag. Ik weet zeker dat het vandaag een hele leuke dag wordt. Papa en mama zullen je vast en zeker gaan verwennen. En Marie, als je dan straks gewoon wat ouder bent, dan kom je gewoon bij ons op de radio. Vinden we gezellig.
2: Ja, vind ik leuk. Ja. Nou, zijn er nog bekende mensen jarig? Ja, wat dacht je van Venus Williams? Dat is een hele bekende tennisspeler.
0: Oh ja.
2: Dat is een van de zusjes, hè? Je hebt Venus en Serena Williams.
0: Mm-hmm.
2: En Venus is vandaag 46 geworden. Nou. Ik was even verder aan het kijken, wie is er nog meerjarig? Oh, Jack Woutersen, een hele bekende stem. Die heb je vast wel eens ergens gehoord. En wie is er nog meerjarig? Oh, deze meneer is 83 geworden. Dat is leuk. Dit is een Amerikaanse zanger. Zijn naam is Barry Manilow. En wacht even, die ken je waarschijnlijk wel van dit liedje. Dat is een hartstikke leuk liedje uit Zuid-Amerika. Kijk, even een klein stukje. Ah, dit is gewoon de zomer, hoor. 83 jaar geworden vandaag. En hij treedt nog steeds op.
0: Zo.

0: Ja, dit is de Copacabana. Dat gaat over Rio de Janeiro.
1: Ja, daar kunnen we natuurlijk ook leuke liedjes over draaien. Maar we zitten nu in dit geval nog even in de verjaardagen. Dus we gaan zingen speciaal voor iedereen die vandaag jarig is op 17 juni.
0: Oké, daar gaan we. Zingen maar.

0: Ja, ja. Hip, hip, hip.
1: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Marie van 2, want die staat bij ons op de verjaardagskalender. Heel veel plezier vandaag.

0: Speciaal voor Angelo en Stefano. Blup, ik ben een vis. En dus ook stiekem een beetje voor de papa van Stefano en van Angelo. Want die gaat dus helpen met de haringen. Ja, ja, ik ben toch benieuwd. Heer, als papa vanavond thuis is, vraag toch eens even hoe dat allemaal werkt. Want ik heb geen idee. En zodra wij dat weten, kunnen we dat natuurlijk ook aan iedereen vertellen op de radio. Of je kunt ook vragen of papa het even inspreekt. Dat is leuk, dan kunnen we dat morgen even laten horen.
1: Ja, dat zou helemaal leuk zijn.
0: Gewoon even heel kort van, ja, wat doe je nou eigenlijk als je met het haringseizoen helpt?
1: Nou, even de planning voor zometeen, want we hebben de platenkast. Daar gaan we ver terug in het verleden.
0: Ja.
1: Ik heb ook inmiddels een hele grote Argentijnse hit gevonden. Dat vind ik ook leuk om nog even een stukje te laten horen. Ja. Wat je niet zou verwachten. Maar we hebben ook nog een Scula vakantieboek liggen.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus misschien is het goed als Arnoud, als we daarmee gaan beginnen. Want we hebben net natuurlijk de prijsvraag al gesteld. Maar we gaan hem even herhalen. En het valt me toch op. Ik moet het wel even erbij zeggen, Arnoud. We hebben deze week een rekenvraag. En ik heb het idee dat toch een hoop luisteraars het moeilijk vinden. Want we krijgen wat minder deelnames binnen dan bijvoorbeeld vorige week. Dus ik dacht, stel je voor, je zit nu te luisteren en je denkt, ah ja, maar ik doe niet mee, want er zijn zoveel kinderen die meedoen. Zou ik toch misschien wel even meedoen? Want ja, nog niet iedereen heeft natuurlijk de tafels gehad op school.
1: Nou, let op, daar gaan we.
0: Oké, voor dat vakantieboek van Scula is vandaag de bedoeling dat je het goede antwoord weet op de vraag. Daar komt ie. Hoeveel is 3 keer 5? Dus nog een keer, hoeveel is 3 keer 5? Nou.
1: Ja, dus het is niet 1 keer 5. Het is niet 2 keer 5. Het is 3 keer 5. Ja, maar wat dan is 3 keer 5?
0: Ja, maar dan ga je alleen maar verwarring zorgen. Want dan, dat gebeurde gisteren ook. Toen hadden we een prijsvraag en toen dacht iedereen ineens dat we plus hadden gezegd in plaats van keer.
1: Nee, het is keer.
0: Ja,
1: het is
0: dus.
1: Keer. Dus
0: nog één keer, belangrijk. We zijn dus op zoek naar het antwoord op de vraag: hoeveel is 3 keer 5?
1: Weet je het antwoord? Ga dan nu naar de website hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en doe mee.

0: Kinderen voor kinderen, vol avontuur op Hallo Kids Radio. Ik zie inmiddels dat er deelnemers binnenkomen voor het Scoola vakantieboek. Hartstikke goed, want we zijn natuurlijk op zoek naar het goede antwoord op de vraag: hoeveel is 3 keer 5? Dus wil jij zo'n vakantieboek winnen, dan doe nog even lekker mee, want je hebt nu nog tijd. Want we gaan dus nu nog niet bellen met een winnaar. Nee, we gaan nu eerst even een duik nemen in de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Gaan we richting Elvis.
2: Ja, Elvis Presley, de man die kon dansen als geen ander. Een van de allereerste rocksterren was. En we hebben al heel veel leuke liedjes gedraaid. We gaan nu naar... Nou, we schuiven wat op in de tijd. Want we zaten gisteren nog in 1956, heel lang geleden. Nu zitten we in 1968.
0: Oh, zo. Dat is nog steeds lang geleden als je het aan mij vraagt. Maar goed, hè?
2: Ja, dit is nog steeds een oud liedje. En waar zijn we beland? Nou, Elvis die trad vaak op in Las Vegas. Dat is een stad midden in de woestijn. Voornamelijk bekend van het gokken, hè? En de artiesten die erop treden. En dit liedje swingt de pan uit. Hij zingt ook Bright Light City, Gonna Set My Soul. Elvis Presley op zijn best. Hoor je nu op Hallo Kids Radio met Viva Las Vegas.

0: De leukste muzikale tweeling van Nederland, Milène en Rosanna op Hallo Kids Radio.
1: Marjoni, voordat we gaan bellen met de luisteraar, ik zit nog steeds met het Argentijnse liedje. Wanneer kan ik dat laten horen?
0: Ja, niet nu, want we gaan nu bellen.
1: Ja, maar
0: ik
1: wil het wel voor schooltijd laten horen. Dus ik leg het even bij jou neer, maar ik wil hem wel zo eventjes laten horen. Nou goed, dan gaan we eerst bellen.
0: Dan doen we dat zo meteen na 8 uur. Kan dat?
1: Ja, dat is helemaal goed. Ja. Want we hebben een prijsvraag gespeeld. En de vraag was, hoeveel is 3 keer 5? Of 5 keer 3, dat kun je natuurlijk ook zeggen. Hè?
0: Ja, Arnoud, hoe vaker je dit blijft noemen, hoe moeilijker het wordt hoor. Tenminste, ik had als kind daar heel erg moeite mee als je de som ging omdraaien.
1: Ja, maar jij bent dyslectisch, dus dat snap ik ook wel.
0: Hallo, goedemorgen met Arnoud en Marjoni van de radio.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, zeg, ik ben op zoek naar iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag.
2: Ja, die zit hier naast mij.
0: Aha, en wie is dat?
2: Dat is Diem.
0: Diem, goedemorgen Diem. Zeg, Diem, je bent op de radio samen met papa.
2: Diem, je bent op de radio.
0: Beetje spannend, denk ik, hè? Zeg, Diem, ik was even benieuwd, hoeveel jaar ben jij?
3: 4.
0: Heb je dan al een beetje leren rekenen op school?
3: Nee.
0: Nee, maar wacht eens even. Je hebt nog niet gerekend op school, Diem. Maar je wist wel het goede antwoord. Dat vind ik helemaal knap van jou. Of heeft papa stiekem een klein beetje geholpen?
2: Grote zus, hè?
0: Grote zus heeft geholpen. Oh, zeg Diem, maar wie is dan jouw grote zus?
3: Nora.
0: En hoe oud is Nora dan? 7. Oh ja, dan snap ik dat hij inderdaad alvast wel heeft leren rekenen op school. Maar wat heb jij een onwijs lieve zus, zeg, dat hij dan even met jou heeft meegedaan. Zeg, maar Diem, ik heb hier een heel leuk vakantieboek in de studio liggen. Die wil ik graag aan jou geven. Maar ja, dat kan natuurlijk alleen maar als we nog even het prijsvraag gaan herhalen. Is jouw grote zus ook in de buurt, voor de zekerheid?
3: Ja.
0: Ja, oké. Want dan kunnen jullie dat dan samen roepen op de radio? Dan ga ik de prijsvraag nog een keertje stellen. En mogen jullie samen heel hard het goede cijfer roepen? Let op, hè. Komt-ie. Want de vraag voor dat Scoola vakantieboek is... hoeveel is 3 keer 5? Nora en Diem, wat is het goede antwoord?
3: 15.
0: Hoor ik heel hard. Ja!
1: Dat is inderdaad, ja, je hebt... Ja, en eigenlijk kun je ook zeggen, 3 keer 5, 5 plus 5 plus 5 is inderdaad 15.
0: Ja, zeg Diem, ik heb hartstikke goed nieuws voor jou. Je hebt gewonnen! Woehoe! Nou, ik vind het hartstikke leuk dat wij het vakantieboek naar jou op gaan sturen, Diem. Zeg, Diem, wel nog even een vraag. Je bent pas 4, maar welke groep zit je dan nu?
3: In groep 1.
0: In groep 1. Maar hebben jullie dan bijvoorbeeld al wel eens dat dan de juf een cijfer op het bord schrijft bijvoorbeeld? Dat je wel weet al hoe die cijfers eruit zien? Wel toch?
3: Ja.
0: Oh, gelukkig. Oh, nou dan kan jij dit vakantieboek ook. Nou, dat ik was toch even benieuwd of dat allemaal wel kon. Zeg Diem, ik ga met papa zorgen dat ik precies weet waar een boek naartoe gestuurd moet worden. En dan ga ik dat even regelen, zodat jij volgende week er al lekker in kan gaan kleuren. Goed idee?
3: Ja.
0: Nou, helemaal goed. Diem, heel veel plezier vandaag op school. En Nora natuurlijk ook, want die zal het vast gehoord hebben. En papa ook, heel veel plezier vandaag. En het boek komt volgende week naar jullie toe. Doei!
2: Yay, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Doei, doei.
2: Doei.
0: Kijk eens aan, dat waren een hele hoop allemaal op de radio. En papa en Nora en Diem allemaal voor dat Scoola vakantieboek.

0: Ja, Kinderen voor Kinderen, dat is een van de leukste Nederlandse bands. Ze bestaan al sinds 1980, hebben honderden liedjes gemaakt. En wij hebben een bingo-molen met 75 balletjes erin. Mm-hmm. Ik heb een lijst en daar staan 75 liedjes op. En daar wordt dan weer in gekrast, want het liedje wat we vandaag gaan draaien, die gaat eruit en daar komt een nieuw liedje voor in de plek.
1: Oké, let op. Kinderen voor Kinderen. Spannend. 1, 2, 3. Hupsakee. Hop. Oké. Arnoud, komt die. Nummertje 38.
0: Even kijken. Nummer 38. Ja, ik kan het niet meer. Ik heb zoveel gekrast, Marjane. Ik kan het niet meer lezen. Wacht even. Ik geef hem even van jou. Kun jij even... Wacht even. Ja, de lijst. Kun jij het lezen? Ja, het is mijn handschrift. Dat weet ik, maar...
1: Ik kan niet alles lezen wat erop staat. Maar ik denk dat ik wel weet hoe het liedje heet. Want ik kan wel de helft lezen. Er staat namelijk Ik hou van hart. En dat is een liedje wat bij mij wel in mijn hoofd een lampje gaat branden. Maar hoe ging die ook weer? Ik hou van hart. Na, na, na, na, na. Dat is toch met die gitaar? Dat is toch die?
0: Dat moet haast wel. Ja, natuurlijk.
1: Dacht
0: ja,
1: ik tenminste. Maar...
0: We kunnen twee dingen doen. Of je gaat hem zingen, of we zetten het liedje aan.
1: Ik denk dat het laatste een beter idee is. Want ja, ik kan wel zingen. Maar als ik de tekst niet weet, dan wordt het toch een raar verhaal natuurlijk. Oh, hij begint eigenlijk heel langzaam. Dat had ik niet verwacht.
0: Normaal niet te hard. Nee, het is heel zacht eigenlijk.
1: Misschien komt het nog.

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, goedemorgen. Het is 7 minuten over 8. De ochtendshow is in volle gang. Straks gaan we lekker naar school toe met z'n allen. Wij blijven dan in de studio zitten. Ik ben Arnoud en dit is DJ Mayoni.
0: Ja, inderdaad. Allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag alweer woensdag. Dus dat betekent dat je op de helft bent van de week. Al moet ik eerlijk toegeven, ik had vanochtend de hele tijd het idee dat het donderdag was. En ik zou niet weten waarom, want ja, dat kan helemaal niet. We hebben toch echt een kalender hier in de studio hangen waar heel goed op staat woensdag.
2: Het is woensdag. Nou, en het weekend komt aan. Het wordt mooi weer. Ik zei gisteren, het kan een beetje gaan onweren, regenen. Maar jij zei, nee, we gaan manifesteren.
0: Ja.
2: Het wordt hartstikke mooi weer. Heet ook. Vanaf morgen kan het ook richting de 30 graden gaan.
0: Ja. Oh,
2: vandaag een beetje een tussendagje met wat wolkjes. Maar ook geen slecht weer, hoor. Dus, dat merkte je gisteren al, hè?
0: Ik zit even na te denken, maar het heeft gisteren hier bij de studio toch wel nog in de ochtend nog een beetje geregend. Maar dat was, en als dan zo'n regen, zo'n mieze regen, dat je denkt, ja, moet ik hier nou een jas voor aan, ja of nee?
2: Dat is zo. Zometeen gaan we met z'n allen naar school. Tenminste, jij aan de andere kant van de radio. Als er nou nog een liedje is wat je graag zou willen horen, dan mag je dat nu even insturen. En ik was even op zoek gegaan. Hè, want gisteravond speelde het team van Argentinië op het WK.
0: Ja.
2: Met natuurlijk Lionel Messi. Waarvan ze zeggen, oh, dus de beste speler ter wereld. Terwijl de andere helft zegt, nee, dat is Cristiano Ronaldo.
0: Ja, het blijft toch altijd een onderlinge wedstrijd, hè?
2: Ja, maar gisteren scoorde hij dus een hat-trick. Dat betekent, hij heeft gewoon, het was 3-0 voor Argentinië. En hij heeft alle drie gescoord. Nou, dat is knap, hè?
0: Ja, hartstikke knap. Dus ik had gevraagd, ja, ik weet eigenlijk helemaal geen bekende Argentijnse muziek.
2: Dat is inderdaad een hele goede vraag. Uit Brazilië ken ik wel wat liedjes. Maar ik ben even gaan zoeken. En toen dacht ik, oh ja, maar dit is een hele grote hit uit 1993. Stond in de top 40. En heel Nederland danst in de zomer van 93 op dit liedje.
0: Ja, dus niet op deze.

0: Nou, ben benieuwd, Arnoud.
1: Ja, het is eigenlijk een heel oud volksliedje. Honderden jaren oud, uit Mexico. Maar dit is in de versie van een band uit Argentinië. Ze heet TNN. Dat staat voor The New Nation. En het liedje heet La Cucamarcha. Daar komt-ie.

0: cucaracha, la cucaracha. Dat ken ik wel, maar niet deze versie.
1: Ja, en dat is wel grappig. La cucaracha, dat is dus het origineel. Dit heet La cucamarcha. Wat eigenlijk betekent de kakkerlak. Dus het is natuurlijk een heel gek liedje. Maar ik waarschuw je nu, dit melodietje lijkt simpel. Maar het zit de hele dag in je hoofd, hoor.
0: Ja,
1: als je dit,
0: dat denk ik ook
1: hebt.
0: Wel, ja.
1: En het komt dus uit de Argentinië. Dus nou, wie weet, als Argentinië nou weer wereldkampioen wordt, dan gaan ze dit zeker draaien.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Nou, over zeker draaien gesproken. Er werd nog even gevraagd over de superhit.

0: Dit is de superhit van deze week. K3 met de zomer van Oya Lele. En Arnoud, ik weet niet of het jou is opgevallen, maar we hebben deze dag vandaag in de ochtend al veel K3 gedraaid op verzoek. Want dit was weer een verzoekje van Marleen.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Toen dit liedje trouwens uitkwam, toen dacht ik eerst, hey, gaan ze gewoon Oya Lele opnieuw inzingen?
0: Nee.
1: Maar dat hebben ze niet gedaan.
0: Nee.
1: Maar ze zingen dus over hun kindertijd en over de zomer van 2003. Dat is wel grappig, want ja, de zomer van 2003, ik weet het nog hartstikke goed. Ja, jij was natuurlijk nog een, geen baby.
0: Nee, ik zat in groep 3. Dus, nou.
1: Jij was, even kijken, de 7 was jij.
0: Ja.
1: Ja, 7. En dat kan ik je wel vertellen. Dat de zomer van 2003 was extreem heet. We hadden namelijk te maken met een Europese hittegolf.
0: Oh.
1: En dat was echt een periode dat het in juni, juli, augustus super, super, super heet was. Dus het klopt ook echt wat ze zingen. Ja, dit was ook de zomer. Misschien weet je dat nog van dat liedje. Put your hands up. The Summer Jam.
0: Oh ja, die ken ik ook nog wel. Ja.
1: Dus kijk, als ik aan de zomer van 2003 denk, dan denk ik aan Oya Lele en The Summer Jam. Dat waren gewoon de twee grote hits. Dus

0: Dat is wel heel grappig, ja, dat je dat dan toch nog zo herinnert.
1: Ja, en dat liedje draaien we dus extra wraak deze week. Want het is de superhit deze week dus van K3. Maar we zitten wel op woensdag. Dus dat betekent dat we binnenkort natuurlijk alweer de superhit van volgende week bekend gaan maken. Dus zit je nu nog te luisteren en je denkt, oh, maar ja, dan moet even snel een berichtje sturen. Als je namelijk nog een tip hebt voor volgende week van de superhit, dan kan je dat nog insturen. Hè? Want het speciale geheime Hallo Kids Radio muziekoverleg is altijd op donderdag. Weet je
0: nou,
1: dat even?
0: Precies. Ja. Oké, dan is het nu tijd om iedereen naar school te sturen. Het is 18:08. Dat is al een beetje te laat. Ik ga hem even gewoon een klik aanzetten.
2: Zo, daar gaat hij. Attentie. Ik ben goed te verstaan. Als je naar school gaat, ja, ik zeg het vaak, hè, probeer wat te leren, want daar is de school voor. En doe even de groetjes aan de juf of de meester of de assistent. Want die vinden dat ook leuk natuurlijk. 5, 4, 3, 2, 1...
1: Nou.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ik hoop niet dat het
1: doorgevallen. Wel schat, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje.
1: Jongens, meisjes. Wat een vrolijke muziek.
3: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

0: Dat was de nieuwste van Shakira. En eigenlijk ook een beetje natuurlijk van het voetballen. Want het is gemaakt speciaal voor het WK. De FIFA heeft bedacht, ja, we hadden een heel leuk liedje gemaakt. Een beetje een soort cowboy liedje. En toen heeft Shakira waarschijnlijk gezegd, jongens, jullie zijn niet vergeten. En ik denk dat de FIFA toen dacht, Shakira, maar wat bedoel je dan? En dat Shakira daarna zei, nou, heel simpel. Ik heb nog geen liedje voor jullie gemaakt.
1: Nee, en dat wil ik heel graag doen.
0: Ja, ja, en daar is dus dit liedje uitgekomen. Vind ik maar goed ook, want het is wel, ja, het is wel beter dan wat de FIFA zelf had gemaakt met dat cowboy liedje. Ik weet niet, was toch niet helemaal een voetbalgevoel.
1: Nee, ze moeten gewoon standaard Shakira vragen. Dat is hartstikke goed.
0: Eigenlijk wel.
1: Het is bijna 8:30. Zometeen is het tijd voor een verhaaltje verteld door Sprookjesboom. Mm-hmm. Die staat altijd te popelen om de leukste verhaaltjes te vertellen. Want die heeft al zoveel meegemaakt. Sprookjesboom is ook al oud, hè?
0: Ja, dat zie je aan de stam, hè. Hoe dikker een boom, hoe ouder dat die is.
1: Ja, dat is zo. Zometeen om 8:30 dus een nieuw verhaaltje verteld door Sprookjesboom.

0: leven hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kijk maar.
1: Drinken, hop, hop, hop. Slok, slok, slok.
2: Wat hebben wij goed gegeten, zeg.
3: Ja, maar nu wil ik naar bed.
2: Ja, we gaan naar huis, want het kabouterspreekwoord zegt... eigen baard is goud waard.
3: Wat betekent dat dan?
2: Geen idee. Oh. Kom op.
4: Oh, dat ruikt fantastisch. Aha, de herberg. Hey, kabouter. Wat hebben ze hier te eten?
5: Ik had net kastanjesoep.
4: Oh, lekker.
5: En daarna breukenotenburger met bosgroenten en dennenaaldenpuree.
4: Oh, heerlijk.
5: Maar dat was nog niet alles.
4: Oh, nee?
5: Als toetje had ik eikeltjeskoffie met walnotentaart.
4: Oh, dat wil ik ook.
5: En dat alles voor maar 7 gouden dukaten.
4: Ja, maar ik heb geen gouden dukaten.
5: Dat is jammer. Dan kan je hier niet eten. Want van lucht alleen kan niemand leven.
4: Ja, ja. Oh, heerlijk. Maar van de lucht alleen... Wat zei die nou ook weer?
3: Eng, hè?
2: Wel, nee. We lopen toch altijd zo naar huis?
3: Maar nooit in het donker.
4: Ah, staan blijven. 2 gouden dukaten, alstublieft.
3: Dukaten?
4: Ja, 2 gouden dukaten.
3: Maar waarvoor?
4: Voor de lucht in het bos. Jullie krijgen van mij de lucht en ik van jullie dukaten.
2: Maar ze zijn op. We hebben met alle kabouters gegeten in de herberg.
4: Jammer.
3: Wij gaan wel even dukaten halen.
4: Amai, wat is dit toch een fijn plan. Dadelijk komen er 7 kabouters en dan heb ik 7 gouden dukaten. En precies genoeg voor een maaltijd.
6: Langdak, Langdak, je moet ons helpen.
7: Waarmee dan?
6: Alle kabouters worden tegengehouden door de reus. Hij wil dukaten hebben voor de lucht in het bos.
7: Alsjeblieft, hier is mijn laatste dukaat.
6: Oh, 1 gouden dukaat is veel te weinig voor ons allemaal. Je moet echt iets verzinnen, Langdak. Al onze dukaten zijn op.
7: Ik loop wel met je mee.
4: Ho! 1 dukaat, alstublieft.
7: Maar wat krijg ik dan van jou?
4: Lucht. Boslucht. Want van de lucht is niemand alleen... Nee, want alleen kan de lucht niet leven. Ja, hoe dan ook. Voor wat hoort wat. Jij krijgt lucht en ik een dukaat.
7: Kijk eens. Wacht. Ik wilde ook betalen voor al mijn 7 kaboutervriendjes. Want hun dukaten zijn op.
4: Ah, dat is dan 7 dukaten extra.
7: Til je dan eerst even die boom voor ze op?
4: Oh, tuurlijk.
7: Dat is 1.
4: Goed zo, doorlopen maar.
7: En dat is 2.
4: Dat is 2.
2: Volgende.
4: Klinkt goed.
7: En 3.
4: En dat is er 3.
2: En hou ik.
4: En 4.
5: En ik.
4: En 5.
5: Nou ben ik aan de beurt.
4: En 6. En 7. Zo, goed zo.
7: Nu alleen ik zelf nog.
4: Oh ja, natuurlijk.
7: Tot ziens.
4: Ja. Oef. Oh, een maaltijd heb ik wel verdiend. Wat? Waar zijn die dukaten? Dit is niet eerlijk, hè?
7: Toch wel, reus. Huh? Het is heel eerlijk.
4: Oh ja? En waarom dan?
7: Jij gaf ons de lucht van het bos.
4: Ja?
7: En wij gaven jou het geluid van dukaten.
4: Geluid?
7: Ja, voor wat hoort wat. Prettige avond.
4: Oh, waarom overkomt mij dit nou altijd?
0: Tja, dan had de reus maar geen lucht moeten verkopen. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Dat weet ook de heks, die... Maar ach, dat is weer een heel ander verhaal.

0: dat was een heel bekend liedje. De Hokey Pokey. Echt zo'n liedje wat je straks weer regelmatig gaat horen op de camping. Maar ja, voordat je bij de camping bent, hoor je hem eerst nog een paar keer bij ons.
1: Hallo Kids Radio.
2: Ja, de camping. Oh, dat is leuk om weer naartoe te gaan in de vakantie. Ja. En we zijn vorige week begonnen met de Go Kids Zomer Provincie Tour. GoKids.nl, dat is de leukste website voor alle leuke uitjes in Nederland. Hè. En deze week, Mayoni, hadden wij besloten om in Brabant te blijven.
0: Ja, ja, allerlei leuke tips uit Brabant. Want ja, weet je, tuurlijk, we kennen allemaal de Efteling, maar er is nog veel meer te doen.
2: Nou, zeg dat wel. We hebben het al gehad over Dierenpark Ziso en het prehistorisch dorp in Eindhoven. Maar nu gaan we naar Oorschot. Ik had het gisteren al verklapt. We gaan naar Doeboerderij De Steenuil.
0: Dat ken ik niet. Wat kan je daar doen?
2: Nou, ik ken het ook niet. Maar het is een unieke boerderijbeleving. Het hele jaar rond. Dus je kan er altijd naartoe. Met een binnen- en een buitenspeeltuin. En ja, er is daar van alles te ontdekken. Over de natuur, over de dieren. En je kan er ook nog spelen. En je had het net over de camping. Nou, daar is daar ook een camping.
0: Oh joh. Oh, dat is handig. Heb je alles in één.
2: Alles in één. En tijdens de schoolvakanties, dus dat is in wanneer is het? Een beetje juli en augustus, dan hebben ze nog extra veel activiteiten voor kinderen. Dus een hele leuke tip in Brabant, in Oorschot. Is altijd een beetje gek, moet je even opletten. Want Oorschot schrijf je met OI. Dus eigenlijk Oierschot.
0: Ja.
2: Maar we zeggen Oorschot. En het heet dan Doeboerderij De Steenuil.

0: Dat was muziek van Meadow. Zij won vorig jaar het Junior Songfestival. Namens Nederland mocht ze mee naar Georgië. Ja, daar kon ze helaas niet de beker mee naar huis nemen. Maar wel natuurlijk leuk dat ze zo'n jaar heeft meegemaakt. Ze heeft ook gezegd in interviews dat ze het allemaal hartstikke cool vond. En Arnoud, ja, ik weet niet of je het gezien hebt, maar binnenkort krijgen we nieuwe muziek van het Junior Songfestival.
1: Nee, ik heb het nog niet gezien, maar vertel, praat me bij.
0: Nou, de deelnemers die dit keer gaan meedoen met de finale in Nederland, die zijn inmiddels bekend. Dus dat betekent dat we binnenkort de eerste liedjes gaan horen. Meestal zijn dat er zo ongeveer 4 of 5 verschillende. En dan gaan we met z'n allen straks in september kijken naar de tv. En dan gaan we met z'n allen, met het publiek, stemmen. Wie gaan wij namens Nederland sturen voor het Junior Songfestival? Spannend.
1: Ja, dat is toch leuk, zeg. Want ja, stel nou voor dat je jong bent en je wil op het podium staan en je kan zingen.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch wel cool, hoor. Want dan kan iedereen in heel Europa je op tv zien. En later natuurlijk ook nog op YouTube. Maar ja, dat is bijzonder. Dus
0: sterker
1: als je mee
0: nog,
1: wil doen.
0: Arnoud, ja? Wij kennen 2 luisteraars die hebben meegedaan. Die hebben auditie gedaan.
1: Wat zeg je nou? Wie zijn
0: het
1: dan?
0: Dat was Cecilia. Die heeft het uitgebreid verteld toen we op haar kinderfeestje waren. Dat ze auditie heeft gedaan.
1: Ja.
0: En we hadden ook nog iemand anders. Dat was Elise uit mijn hoofd. Ik weet wel dat ze allebei helaas niet door zijn. Dat kan natuurlijk gebeuren. Maar dat ze het wel allebei heel cool vonden om überhaupt zo'n auditie mee te maken. Want laten we eerlijk wezen, dat is ook heel speciaal.
1: Ja, dat is wat leuk. Dus dat komt er snel weer aan. Wat er ook snel aankomt is zometeen op de radio hier. Het peuteruurtje tussen 9 en 10 met muziek voor de allerkleinste. En natuurlijk met Dikkie Dik.
0: Ja. Vinden we altijd gezellig, hè? Want we hebben heel veel leuke liedjes van verschillende artiesten. Speciaal voor de allerkleinste. Maar Dikkie Dik staat bij ons voorlopig toch wel even extra in het zonnetje. Want die komt binnenkort namelijk weer met een nieuwe bioscoopfilm. Ja, en dan moet wel vast een beetje in de stemming komen natuurlijk. Hè?
1: Ja, zo is dat. Ja. Zo is dat. Vanmiddag Studio 100 met de wereld van Studio 100 tussen 3 en 4. En morgenochtend dan is er weer een nieuwe ochtendshow. En sta nou lekker vroeg op morgen. Het wordt hartstikke heet. En dan sta je 's ochtends op om 6 uur met die hele muziek, mooie muziek van Droomvlucht. Tot morgen!

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: stoppen.
1: Daar is er een bushalte, uitstappen. En instappen en zoek maar een lekker plekje, want daar gaan we weer. En de bus gaat naar links. En we gaan weer naar rechts.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: het stil is.
1: Sst, hoor jij dat ook?
0: Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook?
1: Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond.
0: Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek.
2: Huh?
0: Dat is jouw knuffelkonijn. Daar

Hoor je dat? Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.

0: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.
1: Een schaap is meestal wit. Maar er zijn zoveel meer kleuren. Ken je ze allemaal?

0: 6,
1: 5,
0: 4, 3, 2,
1: 1, 0.
0: Daar gaat de raket.
2: Tot 10 uur hoor je het peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Hallo, groetjes van Robin. Ik vind jullie heel erg lief.
2: Kom je naar het tussenver?
3: Ja, ik heb er zin in.
2: We gaan

0: is er eenjarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien. Oh, hallo allemaal. Weet je waarom ik aan het zingen ben? Vast wel. Er was namelijk eens een feestje. Een feestje van Roodkapje. En natuurlijk was Klein Duimpje daarbij.
1: Zeg Klein Duimpje, waar ga ik heen? La la la, la la la. Ik ga naar Roodkapje bloemen brengen. Zij is jarig en zo aardig. Oh, ik heb zo'n zin in het feest van Roodkapje. Ik ga haar de mooiste bloemen geven die ik kan vinden. Kijk eens, wat een prachtig boeket. Roodkapje rood.
2: Nu heb ik je. Nu zul je mijn laarzen teruggeven. Jij denkt dat je slim bent, hè? Mooi niet.
3: Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria.
4: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera! En nou wat denken?
1: Gefeliciteerd met je verjaardag. Ik had een gigantisch mooi cadeau voor je geplukt. Echt heel mooi. Maar de reus...
5: Gaat het wel goed met je? Doe even rustig. Wil je een stukje taart?
1: Ik moet even bijkomen. Aardbeien graag.
2: Ik weet wel waar Klein Duimpje is. Klein Duimpje is naar het feestje van Roodkapje. Want die is jarig. En waar Roodmutsje is, is Klein Duimpje. Klef, gedoe. Bah. Ik ga ze maar eens opzoeken. Want ik geloof nu toch echt dat het niet lang meer duurt of ik heb mijn laarzen terug.
4: Je hebt ook graag.
1: Leuk feestje dit, hè, Roodkapje? Ja, gezellig en een lekker taart.
4: Het is toch heerlijk,
2: Zo, dus Roodkapje geeft een officieel feestje. En ik ben officieel niet uitgenodigd. Daar zullen ze spijt van krijgen. Ik pak niet alleen dat Klein Duimpje, ik verziek het hele feest. Roodkapje zal deze verjaardag nooit meer vergeten. Wat kriebelen die bloemen. Verdorie, het wordt steeds erger. Nog even en dan neem ik een reuzensprong. Grijp ik Klein Duimpje en pak ik mijn laarzen. Mijn dag kan niet meer stuk. Ik geloof dat mijn hooikoorts begint op te spelen. Waar is mijn zakdoek?
5: Wat mooi.
1: Roodkapje, voorzichtig, dat was de reus. Snel naar binnen allemaal, dan kan de reus ons niet pakken.
6: Ja, dat lijkt me ook een goed idee. Ja, met z'n allen naar binnen.
4: Vlug naar binnen.
2: Hoi, koorts. Waarom moet mij dat toch altijd overkomen? Net nu Klein Duimpje bijna te pakken had. Het is niet waar.
5: De kust is weer veilig. Kom maar naar buiten allemaal.
4: Oké, nou.
5: Waren dat de bloemen die je voor mij geplukt had?
1: Ja.
5: Oh, Klein Duimpje, wat mooi. Dit is het mooiste wat ik ooit heb gezien. Wat een prachtig cadeau. Hoe kan ik je bedanken? Nou, vooruit. Je bent een beetje klein, maar ik ben jarig. En wie jarig is, trakteert.
1: Ik ben gigantisch blij. Ik ben nog nooit zo gigantisch blij geweest.
0: Zo was de verjaardag van Roodkapje niet alleen voor haar een feestdag. Maar ook voor Klein Duimpje. Het feest duurde tot de late uurtjes. En de gasten hadden het heel wat leuker dan de wolf, die natuurlijk niet uitgenodigd was. Maar dat is weer een heel ander.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Oh.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: De tovertuin op zijn kop. Het is nog heel vroeg in de tovertuin. Iedereen is nog heerlijk aan het slapen. Ook Woezel en Pip zijn nog heerlijk aan het dromen. Over het land van je ogen dicht.
1: Help! Wat gebeurt er?
2: Snel, Woezel, naar buiten!
3: Hè? Was dat nou, Pip?
2: Ik weet het niet.
3: Ons hoek staat helemaal scheef. Hoe kan dat nou?
4: Dat is niet het enige dat scheef staat.
2: Hè? Help ons dan toch!
4: Woezel, Pip, help me eens overeind.
2: Wat is er gebeurd? Hebben jullie iets gezien?
5: Mijn peertjes zijn zo geschrokken.
4: Nee, ik heb heel veel meegemaakt in mijn leven, maar dit is werkelijk ongelooflijk, toch?
2: Monster? In onze tuin? Laten we hem wegblaffen, Woezel.
3: Is dat niet heel gevaarlijk?
2: Maar hij maakt de hele tovertuin kapot. Het is maar één monster. En wij zijn met z'n tweetjes. We moeten onze tovertuin redden.
3: Je hebt gelijk, Pip. Dit is onze tuin. We komen je pakken. Wegwezen, lelijk hoopjesmonster.
2: Weg!
3: Zie jij hem?
2: Nee, hier is hij niet.
3: Ik kan hem horen, Pip. Hij komt eraan. Er komt hij, Pip. Als ik 3 zeg, dan pakken we hem. 1, 2...

0: Hallo, allemaal.
1: Jij, je bent helemaal geen Alpjesmonster.
0: Nee, ik ben geen monster. Ik ben Molletje.
1: Het is een Molletje. Wat heb jij ons laten schrikken, Molletje?
0: Oh, sorry hoor. Dat was niet de bedoeling. Ik ben op zoek naar een rustig plekje. En ik stoot hier overal mijn hoofd. Kan iemand mij misschien helpen? Ik zie het niet zo goed onder de grond.
1: Nou, Molletje. Welkom in onze tovertuin.
2: Hé, ik weet een mooi plekje. De zandbak.
1: Wat een goed idee, Woezel. Molletje, jij mag in onze zandbak wonen. Kom, graaf ons maar achterna.
3: Dag, Molletje.
4: Dag.
5: Wat een lolletje, zo'n Molletje. Gelukkig was het geen hoopjesmonster. Wat een fijn nieuw vriendje. Welkom in de tovertuin, Molletje.

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei!

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op Julianatoren. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

Zo, goedemiddag. Welkom bij de Smikkelshow. Ik ben Linde en ik ben kinderdiëtiste van beroep. Maar kinderen noemen mij ook wel de eetdokter. En samen gaan we vandaag leren over wat gezond eten en ongezond ook wel is. En ik ben ook wel benieuwd wat jouw lievelingseten is. Of het nou gezond is of ongezond. Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Wat we gaan doen. We gaan veel liedjes luisteren. We gaan wat raadsels oplossen. En vooral heel veel plezier hebben. Tot 1 uur ben ik bij jou. Maar nu eerst gaan we een leuk liedje luisteren. Tot zo!

0: Ja, we mogen eindelijk smikkelen. Dus doe die broodtrommel maar open. En ik ben heel benieuwd wat erin zit. Dus, dit is de broodtrommel van...
1: Hoi, ik ben Brian en ik ben 8 jaar. Ik heb vandaag om mijn boterham, smeerworst en... oh ja, chocopasta, dat was het. En een lekker proefstukje kaas. Doei!

0: je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: Vandaag ga ik je wat vertellen wat je misschien nog niet weet.

Rara, wat ben ik? Ik ben pittig, rood en een beetje heet. Op een taco of in je soep ben ik een feest. Met mijn scherpe smaak zoek je snel naar wat water en brand je mond nog heel veel later. Wat ben ik? Een chilipeper.

nou leuk dat je luistert naar de Smikkel Show. Jullie denken misschien, wie is hier zo aan het babbelen heel de tijd? Ik ben dus Linde. Ik ben kinderdiëtiste. Dat is een moeilijk woord, maar kinderen noemen mij ook wel de eetdokter. Ik geef geen prikjes, dat doe ik allemaal niet. Ik kijk van, hoe kan je nou met eten goed voor jezelf zorgen? En hoe kan eten leuk blijven? Heel veel kinderen komen naar mij toe en zeggen, Linde, ik vind het helemaal niet leuk eten. Het voelt alsof ik bladeren eet. Of het voelt alsof ik wormen eet. Die angst om te eten, dat vind ik heel vervelend om te zien. Dus daarom gaan we samen kijken, wat kan je dan wel eten? Wat voelt fijn in je mond? En hoe kunnen we van eten weer een feestje maken?

0: toverdag.
1: Wat hoort er niet bij?
2: Ja, eten doen we natuurlijk allemaal, maar grotendeels moeten we in de keuken staan. Misschien is papa wel altijd in de keuken aan het rommelen. Of misschien je moeder. En heb jij wel eens goed in de keukenkastjes gekeken? Even horen of jij goed hebt opgelet. Ik noem zo meteen 4 dingen die in de keuken thuis horen. Nou ja, en maar 3 dingen eigenlijk. Want eentje hoort niet thuis. En ik ben benieuwd of jij hem kan raden. Daar komt-ie. Ik sta in de keuken. En ik ga een taart bakken. En ik heb nodig een spatel, een mixer, een hamer en een vergiet. Welke van deze hoort er niet in thuis? Een hamer natuurlijk, want die hoort in de gereedschapskist. Niet op het aanrecht.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

Welk dier hoor je hier? Ja, ja, ja. Mijn favoriete deel, het smikkeldier. Het is weer tijd voor het geluidenspel. Want wat als ik je vertel dat sommige dieren net zo lekker smikkelen als wij? Want weet je, dieren die eten natuurlijk ook. Misschien heb je wel een huisdier. Of misschien wil je wel heel graag een huisdier. Ja, en die zou je toch elke avond wel wat eten moeten geven. En dat beest, dat maakt ook geluid als die aan het eten is. Dus vandaar, we gaan zo een geluid afspelen. Het smikkelgeluid. En jij mag raden welk dier het is. Alright, ben je er klaar voor? Komt-ie!

Zo, zeg, wat een smikkelaar. Je hoort hem wel. Hij is echt, heeft honger, joh. En ik ben wel heel benieuwd of jij kan raden welk dier het is. Ik ga je wat tips geven. Ik ben klein. Ik huppel de hele dag. En ik ben gek op wortels. Maar ik eet ook gras en hooi. En ik heb hele lange oren. Wat ben ik? Een konijn.

Wauw, dit was weer een feestje, de Smikkelshow. Ik heb weer ontzettend genoten en lekker gesmikkeld gedanst. En ik hoop dat jij het ook weer erg leuk vond.

0: 3, 2, 1. De Dino Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino Trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sven.

0: Hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Opern Gangnam Style.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar gaan we.

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
3: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
2: 1, 2, 1, 2, 3, kom maar.

0: gone.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja! Yeah!
9: Dit is Hallo Kids Radio.
10: We zijn er!

0: de Veluwe.
1: 3, 2, 1.
2: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
8: Party, party.

0: Marianne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De regels zijn simpel. Als jij het zwaard van de andere piraat kan afpakken, heb jij gewonnen.
1: Poepsimpel.
0: De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder zwaard is in een piratenduel niet veel waard.
1: Oké.
0: Oeh.
1: Wat is er, Piet Piraat? Ah, het is nu toch tijd om te oefenen met het zwaard.
0: Niks van. Dat zwaard is pas voor later. Om te oefenen krijg jij van mij een houten lepel.
2: Ik ben Hanne.
3: Ik ben Marten.
4: Ik ben Julia.
5: En wij zijn K3. Je hoort ons elke middag.

0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: Samson, zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.
3: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Piet Piraat, ben jij eigenlijk al zelf eens boven geweest?
1: Ja, natuurlijk, jongen. Vaak. Oh, mis ik maar. Laten we verder gaan met onze piratenles.
0: Goed plan. Ja. De gouden raad van Bertus. Wil je eens in het kraaiennest staan, dan zul je helemaal tot boven moeten gaan.
1: Bertus, ik ben meester Piet, dus
0: ja,
1: ik zal...
0: en jij hebt hoogtevrees.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Niet waar.
1: Wel waar.
0: Aha! Zie je wel, jij hebt hoogtevrees.
1: Piraatjes, waarom trap ik daar ook altijd in? Maar je hebt gelijk, Bertus jongen. Ik heb inderdaad sinds gisteren hoogtevrees.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: brengen naar oma. Oh.
1: Hoi, ik ben Jalina en ik luister altijd naar jullie Kids Radio liedjes. De groetjes van mij, doei.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

heb je alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: 3, 2, 1. De Dino Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino Trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de

Kids Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Ameline.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Franse poester. In een groot landhuis aan de rand van een klein dorpje woonde een meisje. Haar naam was Assepoester. Elke dag ging ze naar de markt met haar stiefmoeder en haar twee stiefzusjes, Prunella en Minerva.
1: Tja, loop nog eens door, stamkind.
2: Ik doe mijn best, moeder, echt waar.
1: Ha, jouw best is niet goed genoeg.
0: Daar liepen ze dan. Stiefmoeder voorop, daarachter Prunella en Minerva, en helemaal achteraan liep Assepoester, die alle tassen moest dragen. Tassen met nieuwe jurken, nieuwe hoeden, nieuwe schoenen. Allemaal voor de twee stiefzusjes.
1: Kom, meisjes, lieve meisjes. We moesten naar huis. Ons schoonheidsslaapje wacht op ons. En jij, Assepoester?
3: Thuis wacht er nog een vaat op jou. Het wordt ook hoog tijd je de raam weer eens lapt en stof afneemt. En ik word helemaal hartstikke gek van al die spinnenwebben. Dus schiet eens op!
2: Maar moeder, dat heb ik gisteren nog gedaan.
1: Wil jij zeggen dat ik lieg? Na alles wat ik voor jou heb gedaan? Toen jouw vader stierf, zei iedereen tegen me dat ik gek was om jou in huis te nemen. En ze hadden gelijk. Ik had je naar een weeshuis moeten sturen. Maar nee. Ik heb jou opgenomen in mijn perfecte gezinnetje. Ik heb je een doel gegeven in jouw leven. Schoonmaken. Nee, zelfs dat. Zelf schoonmaken, dat kan jij niet.
2: Spijt me, moeder.
4: Hoe kun je zo ondankbaar zijn, vieze pat?
5: Als ik niet van die dure schoenen aan had, zou ik je schoppen, Assenprutser.
0: Een paar dagen later in het paleis was de prins op zoek naar de koning en de koningin. Die vond hij in de eetzaal, waar net de lunch werd geserveerd.
6: Mam, wat heb ik nou weer gehoord?
7: Christopher, we hadden het net over je.
8: Je moeder had het over je. Ik luisterde.
6: Weer een dansfeest? Met al die suffe dames?
7: Zoiets noemen we een bal, jongeman. Het wordt tijd dat jij een vrouw vindt.
6: Ik wil niet weer een bal, mam. Ik wil zelf een vrouw vinden.
7: Maar je ziet het helemaal verkeerd, mijn jongen. Het is meer een soort onder onsje. Met wat familie.
6: En?
7: Aan alle vrijgezelle meisjes van het land. Wat kan dat voor kwaad?
6: Ma, ik wil het niet.
8: Jongen, luister. Al wat je moeder en ik willen, is dat je gelukkig wordt.
6: Laat me dan zelf mijn bruid vinden en echt verliefd worden.
7: Niemand heeft ooit beweerd dat je niet verliefd kunt worden op een bal.
6: Ja, dag! Ik wil dit niet horen.
0: De prins draaide zich om en liep weg van zijn ouders.
7: Ach, hij vindt het vast wel leuk als het zover is. Nog vandaag zullen we een uitnodiging door het land sturen voor het bal van de prins.
0: Diezelfde middag liep Assepoester weer over de markt met haar stiefmoeder en twee stiefzusjes. Assepoester liep weer achteraan, net zoals altijd.
2: Assepoester doet dit, Assepoester doet dat. Ik word er gek van. Ik doe zo mijn best om goed te zijn. Waarom laten ze me nooit met rust?
0: Midden op het marktplein stopte een paard met op zijn rug een piepklein lakeitje met een bulderende stem.
9: Mag ik allen uw aandacht? Een bericht van het paleis!
4: Ik ben dol op berichten van het paleis!
1: Mond dicht, schatje, en luisteren.
9: Zijn koninklijke hoogheid, prins Christopher van Plunjerozen, geeft morgenavond een groot bal in zijn paleis. Alle vrijgezelle meisjes zijn uitgenodigd voor dit grootse feest.
1: Joehoe, meisjes. Hebben jullie dat gehoord? De prins zoekt een bruid. Oh, dit is jullie kans.
5: Ik mag met de prinsje trouwen.
4: Niet als ik hem het eerst ontmoet.
0: De twee zusjes waren dol enthousiast.
2: Wat zou het mooi zijn om ook naar het bal te kunnen gaan. Te dansen met de prins tot het ochtend wordt. Als je verliefd zou worden op mij.
1: Verliefd op jou? Het idee.
0: Assepoester pakte de tassen op en liep voorzichtig achter haar stiefmoeder aan.

0: Thuisgekomen liep de stiefmoeder met haar twee dochters meteen naar boven, naar de slaapkamers. Want er moest nog heel veel gebeuren voor het grote bal van de prins.
1: Mag ik ook mee naar het bal?
2: Assepoesterliefje, wat moet jij daar? Je hebt thuis nog veel te veel te doen.
1: Ik kan zorgen dat al het werk af is en
2: misschien... dan praten we morgen weer verder, misschien. Dan ga dan maar schrobben, de vloer is vies.
0: Met het idee dat ze mee zou mogen naar het bal, ging Assepoester aan de slag. Nog nooit had ze zo snel schoongemaakt. Ze ging de hele nacht door, zelfs toen de haan al lang had gekraaid.
2: Assepoester, vieze pat, waar is mijn korset?
3: Nou, dat heb jij wel nodig, zusje.
2: Nee, jouw neus verdient een medaille.
3: Nou, mijn neus is gotisch, zegt mama.
2: Kan jij nou nooit iets goed doen, Assepoester? Kom hier en help mijn dochters.
0: Ze hielp haar twee stiefzusjes met alles. Van hun kapsel tot aan de laatste strikken van hun jurken. En aan het einde van de middag, toen alles klaar was...
1: Mag ik ook nog mee naar het bal? U heeft het beloofd.
2: Heeft u dat lelijke kind beloofd dat ze mee mocht?
3: Heb je wel eens naar je gezicht gekeken, Assepoester? Walgelijk!
2: En dan die vreselijke lompe poten van je!
3: Ja. En wat wil je gaan doen met dat haar van je? Het is net stro.
4: Maar Assepoester, kijk toch naar jezelf. Je kunt toch onmogelijk mee naar het bal in die jurk die je nu aan hebt? Iedereen zou je uitlachen. Oh, misschien... Ik zei, misschien. Je had toch niet echt gedacht dat je mee mocht?
2: Ik heur de koetsier. Kom, meisjes, we gaan.
3: Ik ga toch zo lekker swingen met die prins?
2: Dansen, liefje. Dat heet dansen.
0: Toen iedereen op weg was naar het bal, bleef Assepoester alleen achter in de keuken. Ze huilde.

0: Meisje, waarom huil je? Stop met huilen.
1: Assepoester schrok van de stem.
2: Wie bent u? Waar bent u?
0: Ik sta hier achter je, kind. Ik ben je petemoei.
2: Mijn petemoei? U bent mijn petemoei? Echt petemoei?
0: Ja, precies. En als je mijn naam nog vaker zegt, verslijt hij. Ik ben hier om je te helpen, lieve kind. Wat is het hier binnen toch koud, zeg.
1: Petemoei zwaaide met haar toverstaf en er verscheen een knapperend vuur in de open haard.
2: Hoe doet u dat?
0: Dat is gewoon een kwestie van oefenen.
2: Maar als u kunt toveren...
0: Dan kan ik jou ook helpen. Maar natuurlijk kan ik dat. En daarom ben ik ook hier. Ik hoorde wat je net zei. Jij wilt naar het bal.
2: Er is niets wat ik nog liever zou willen. Maar het is onmogelijk.
0: Nee. Niets is onmogelijk als je het maar echt wilt. En jij kunt al je dromen waarmaken. Je moet er alleen wel in geloven. Nou, laten we maar snel aan de slag gaan. Eens kijken. Zoek de grootste pompoen die je kunt vinden. En dan nog een paar muizen. En dan, dan komen we al een heel eind.
1: Petemoei toverde de pompoen om in een glazen koets. De muizen werden paarden en tot slot werd de hond veranderd in een koetsier.
2: Wat prachtig, Petemoei. Loebas lijkt zo waar een echte heer.
0: En nog één dingetje. Draai eens rond.
1: Met een zwaai van haar toverstaf veranderde de oude jurk van Assepoester in een prachtige glanzende baljurk die zo mooi was dat de sterren erin leken te schitteren. En aan haar voeten droeg ze prachtige glazen muiltjes.
2: Hoe kan ik u ooit bedanken?
0: Door te genieten van je avond.
2: Dank u wel, Petemoei. Heel erg bedankt.
0: Nou zou ik toch bijna iets vergeten. De betovering verbreekt als de klok 12 uur slaat. Daarna wordt alles weer zoals het was. Niet vergeten, hoor.

0: Assepoester sprong in de koets en zo snel als de paarden konden, galoppeerden ze naar het paleis. Daar was het bal net begonnen.
1: Vanavond zal onze zoon zijn bruid vinden. Ik voel het aan mijn botten.
2: Dat zal je jicht wel zijn. Christopher, leuke meiden hier, hè?
3: Waar? Ze heeft het over ons!
0: Plots gingen de grote deuren bovenaan de trap open. Iedereen werd stil. En daar stond ze. Assepoester, nog mooier dan de zon. Ze leek te zweven toen ze de trap afkwam. Alle mensen weken uiteen en de prins liep regelrecht naar haar toe.
4: Mag ik deze dans van u?
0: Graag! Samen danste Assepoester en haar prins de hele avond lang.
3: Waarom wil die stomme prins nou niet met mij dansen? Hij ziet toch hoe mooi ik ben? Ik heb zo geoefend op mijn lieve glimlach.
5: Zeg, wie is dat meisje toch?
6: Nou, als hij voor me zou staan, zou ik de ogen uitkrabben.
0: Op de dansvloer hadden Assepoester en de prins alleen nog maar oog voor elkaar.
4: Je bent zo mooi. Ik heb het gevoel alsof ik je al mijn hele leven ken.
7: Zo voel ik me ook. Zo vertrouwd. Ik zou voor eeuwig kunnen dansen. Het is al 12:00. Ik kan niet blijven.
0: Assepoester liep de prins los en liep zo snel als ze kon naar de grote deuren. En verdween in de nacht.
4: Meisje, wacht! Ik weet nog ineens hoe je heet.
0: De prins wilde achter haar aangaan, maar het was te laat. Assepoester was verdwenen. Toen de prins verdrietig op de trap wilde gaan zitten, vond hij haar glazen muiltje.
4: Hé, een glazen muiltje. Dat moet van haar zijn, van het meisje waar ik van hou.
2: Christopher, waar is dat meisje waar je mee danste?
4: Ze moest weg, maar ik heb haar glazen muiltje. Ik zal trouwen met een meisje dat dit muiltje past.
0: De volgende dag ging de kleine lakei op zoek. Hij ging van deur tot deur om alle vrijgezelle meisjes het schoentje te laten passen. Zo ook bij het landhuis waar Assepoester woonde.
3: Ik hou soms ontzettend veel vocht vast, dan zwellen mijn voetjes op.
6: Jij hebt gewoon pokkenpoten. Laat mij maar passen.
0: Maar ook Prunella paste niet in het glazen muiltje.
8: Het is echt onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk.
9: Zijn er verder geen andere meisjes in dit huis?
8: Niet één. Deze twee prachtige meisjes zijn de enige. En u zult geen mooiere meisjes vinden.
0: Op dat moment kwam Assepoester net naar beneden met de was.
9: En wie is zij dan?
8: Het is onze dienstmeid. Maar die is zo verschrikkelijk onnozel. Is absoluut geen kandidaat voor de kroon.
9: Jonge dame, zou u het muiltje willen passen?
7: Mag dat?
9: Gaat u zitten, juffrouw.
0: Assepoester ging zitten en paste het muiltje. Het zat haar als gegoten.
9: Dan moet u het meisje zijn dat met de prins heeft gedanst. Juffrouw, mag ik u uitnodigen aan het hof van prins Christopher van Plunjerozen?
3: Dat is onmogelijk! Heb je wel eens goed naar haar gekeken?
4: Laat me nog eens één keer passen, ik wil het!
0: De lakei reikte Assepoester zijn hand en begeleidde haar naar de koets. Ze stapte in en vertrok met hem naar het kasteel, waar de prins zat te wachten op de koninklijke trappen. Toen de koets stopte, liep hij er naartoe en opende de deur.
4: Mijn prinses, eindelijk zie ik je terug. Wil je met me trouwen?
7: Ik zou niets liever willen.
2: Ik wist het wel.
1: Jij met je jicht.
0: Nog diezelfde avond was er een groot feest in het kasteel, want de prins had eindelijk zijn bruid gevonden.
4: Maar nu weet ik nog steeds niet hoe je heet.

0: niet zoveel vragen stellen. Probeer eerst deze muiltjes eens. Niemand anders dan jij zal ze passen. Vandaag draait alles om jou.
1: Echt waar, Petermoei? Mag ik naar het bal? In deze muiltjes? En ze passen precies.
0: Vooruit nou, er wordt op je gewacht.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee. Maya.

0: Muzika.
1: 3, 2, 1. De Dino Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino Trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitgeet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Ezeltje, strekje, tafeltje, dekje en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhou.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dekje, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooien wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel steel, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen. Wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je daarbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af! Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: So they got funky, but will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
2: met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan!
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
2: Opstaan wordt een feestje.

ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: lekkerder.
1: Lekker hapje!
2: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

0: mag ik in?
1: Lekker!
0: Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
4: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
3: Ja! Luister dan elke schooldag...
4: vanaf

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar ze toe.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
2: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: ben Sabina. Kusjes, kusjes voor Kids Radio. Groeten, Sabina. Groeten voor Kids Radio. Doei.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: All right. You go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.
1: All right.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip, hip. Hoera!
2: Zo, we zijn er!

0: Ik luister elke dag naar jullie. Groetjes, Feline.
1: Manamana.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.